Zastien de Fars. Nu ober aan de andere hand streefde zij naar een betret, dat heet een himmlischet. Daarom schämt Gott zich niet er Gott genannt te worden, dan hij haft voor aan een stad redgemaakt. Ik wens me wanneer ik dit en volle begrijpen kan, dat Gott een stad voor zijn chinge redgemaakt haft. Hoe heeft het zond? Een dag, dat is wat hij hier zegt, en o, wat van een stad dat moet zijn. Mij is zo dat is dat nieuwe Jeruzalem, dat een openbaring voor ons beschreven is, en dat te lezen geeft eenem een idee, hoe stroom dat wordt zijn. Hier komen we nu naar dat eng van Abraham zijn leven, en dit redt van de wichtigste proef die God te Abraham geeft, en dat heeft daarmee te doen, dat God te hem zei dat hij zijn zoon Isaac opferen zal, de eenste versproken zoon, Isaac. 17. en 18. vers. Derchem geloven opferd Abraham zijn zoon Isaac, als hem op een proef gesteld wordt, en die versprekingen had, opferd zijn eenste zoon, van dem je zegt weer, en Isaac zal dien zomer zijn. Nu, Abraham had ook nog andere dingen, over dit weer die zijn eenste zoon genaamd weer. Eindelijk is dat woord zien niet in de Hebreeuwse tekst. Isaac wil zien eens ja. Waarom? Wils en aan weer al de versprekingen verbongen. 19. vers.

Oma, bute zont wat alle man met bekannt is. Ober Gott is true, en wordt nicht toelote dat je zullen am jratre verzacht worden als je verdrogen tjenne. Gott deed Obram nicht zei dat hij Ishmael abverzollen, weetst waarom nicht? Bis Ishmael nicht der rechte jong wie. En dat tweede is dat Obram dat niemals wat je doen ha. Obram had ze gooi Gott gepracht, dat hij Ishmael nicht wegschrecken zal. Hij wil hem daar leven bij zich houden. Hij zei te God dat hij zal hem Ishmael doch laten, dem versprochene zin te zijn. Zeg maar, hij wil niet reed, dem Ishmael gaan laten, en hij wil niet reed, dem weg te schrecken. En hij wordt ook niet zijn reed gewaast, Isaac te opferen als die een baby weer als mij zo. Hij moest leren dat Isaac zo bij 33 jaar oud weer. En dan weer Abraham reed dem Isaac te opferen, wil zijn geloven sterk weer. Dat een doet wat met Isaac passiert, God zijn versprekingen weer en Isaac verbongen. En God wordt dem van dood terugbrengen. Dit is dan de proef van geloven. Nu, ik wil Abraham ook nog bechecken en bet een andere weg als wie am gewenlich zijn. Gewöhnlich denken wir an die besonderen Versprechungen, die Gott zu ihm gibt. Besonders mit dem Land und der großen Nation, die von ihm kommen wird. Aber was wir dort, dort Abraham in seiner Lebenszeit kriegen? Was sagt er wirklich? Sieh mal, in seiner Lebenszeit sagt er Zehnt von dort. Was gibt Gott ihm in seiner Lebenszeit? Gott gibt ihm ein Heim. Als hij een jonge man weer in Ur en Chaldea, zei hij een dag, toen een stromme jonge vrouw, ik zie die goat, ik wil mij met die bevrijden. En zo passeert dat ook. Dan een dag kwam Abraham naar huis, en eindelijk weer er hem, een hem van afgodsdienst. En hij zei te Sarah, de ware God heeft mij geroept. Hij wil haar dat wie deze stad verloten zullen. Sarah heeft vielleicht gezegd, aber du hast je hier een goede geschaft. Al dine verwante wonen hier, dine vriend wonen hier. En jo, woordest du handreizen? Abraham zei, ik weet nicht. Sarah, wat meinst du? God heeft die geroopt en du weetst nicht wo han? Abraham kon bloos zeggen, God wordt mij leiden en ik wou gonen. En zo zei Sarah, ik wou met die metgonen. En zo reisde zij af, zij hadden maar een kleine geloven. En zo kwamen zij naar Haran, en bleven daar, wat Abraham zijn vader Terah starf en zij aan begroofde. Dan trakken Abraham en Sarah een lood naar dat land Kanaan, en daar leed God zich van hem zijne en zei te hem, ik wou alles doen voor die dat ik die versproken ha. En ik wou die ook een zin geven. Nu dat is wat een werkelijk het heim is. Abraham en Sarah worden een zin hebben. Abraham en Sarah hadden den grond voor een jettelijk het heim. Dat we zo'n heim als de Heer wil ha, dat jonge mensen nu ook zullen hebben. God deed aan niet nur een school schakken, waar ze leren kunnen wat met zo'n heim verbonden weer. Eerstens zei hij dat te Abraham dat wanneer hij wil zo'n heim ha als God je volle wordt, dan wordt hij matte van papa en mama wegtrekken. Dat is eindelijk wat God meent, ganz am Anfang. Als hij door Adam en Eva zei, daarom zal een man zijn vader en zijn mutter verloten en zal zich aan zijn vrouw houden. En die zullen één vlees zijn. 1 Mozes 2,24. Ik had niemals gedacht dat ik zo'n grootvader zou zijn, die de jonge elderen zeggen wordt hoe ze er kingen opbrengen zullen. Maar dat is dat leegste denk in de wereld, den ver te zeggen wat ze doen en niet doen zullen. Die waren vele maken. Maar dat is niet mijn zaak, boete dat ik voor den beden zal, en ik doe dat ook. Wie maken aan ze velers, en zij waren er maken. Papa en mama zullen daar niet mank spelen. Boete van die kinderen nur rot vragen. En dan niet te veel door mank spelen. God schickt Abraham en Sarah zo wit weg,
von Erfrin.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser tum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potasch.

0: Nu måste Ruud oba ne hus fore. En Marieke, de hat Ruud zo jeren. Dan ziet ze te eren papa, papa. Tiene wie Ruud ook niet bedleiden, bete boon? Nee, zegt dat, dat is toch bloos de verwante van onze nobers, wie wordt het uit zijn? Oba het zier Ruud zo goed, bete, bete, kan het toch met fore. De papa kon er nicht mehr aufsehen. Hij beredet alles mit den Nobers, ob das in Ordnung wäre. Und so fuhren sie auch mit den Bohnen und hatten sich an das gesagt. Ob es für jeden bloß eine wird, und mit einmal kam ein Brief. Der Brief kam aus der Krankenkasse. Und wo stand da Bene? Marieke Dorf fuhren. Und sie konnten sogar selbst sich das Krankenhaus aussehen. In de Krankenkaus wird jeder Tag 5 Mal betolen. Bloß den Rest muss der Herr Richter dann selbst heutholen. Wie dolt nicht herrlich. Die packte die Sache, der Papa nahm noch Podo Urlaub, er wollte auch selbst Marieke da im Krankenhaus bringen. Marieke nahm Aufscheid von ihrer Nober, Tante Jenny, Onkel Jared und die Jungs und wird glücklich darüber.
1: Wat voor gouden nobers houdt doch de Herr Richter met zijn dochter Marieke? En wieveel help en meidjong kreeg hij van zijn nobers? En wie goud werd het ook verarm, uit te duschen en taup te beden voor de ganze zaak om help ook van Marieke, zijn dochter? En nu had het geklopt, de krankenkaus overnam een grouten deel van hem geld. En het wees er wiet, de vader en Marieke pakte de zaken om door naar de kinderkrankenhuis te voeren. Ze waren op een weg. Doch wo wordt het Marieke ergoene, want ze op eenmaal ganz allein blijft? Klar, de Ruud heeft ze tjane geleerd. Oba wordt ze ook eenmaal tijd verroet hebben? Doch wordt het bij Marieke wiedergoene wordt? Oh, van daar riet ons de tijd niet meer te om donen te horchen. Oba ik verroet die woud. In de nächste kinderstund, im 2. deel, wo stimmt Meier davon hören.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: Donnerstag, den 2. Juli 2026, selv wie dort. En, finell soll dort war am Bett Makel ja wore. 10 Grad Lechstemperatur und 17 Grad Hechstemperatur in der Waderdeins, die jeweils 90% Chance verreien. Ich wunder, aus der hier auch noch wurde Schnee und jewe wandert ab Schnee wie. Ja, ich weiß, der Tomat hat ist mal viel kalter war, aber ich wunder, also dann bei uns nicht wird bloß Regenwiese. Aber wir haben dort all schön Keul gehabt, das letzte Zeit. So dann, jetzt genau, wie dort einer sich dort Jag und Hahn nicht noch schier angewandt kriegt. Der nächste Hark fand hier dann mal in Leut an.
1: Eet stof, eet schakken en fleisch. Wie ziet je nou de eet stof met boeltje fresh gereicht? Wie ziet je nou de eet stof met boeltje fresh gereicht? Een dag zag ik Isaac, hij zei, kom al met me stout. Hij zei, een ding zag ik die, van deel eet wie ons zout. Isaac kon pras zijn, check niet zei wie. Van hij hem al voorop jet, dat brukt een groot deel tijd. Twee stunden op een foutstich, schweet lak van het jam. Het hoopt al zien een schnijve nees, die leidt ons bulgoen aan. Eet stof, eet schakken en fleisch. Wie ziet je nou de eet stof met boeltje fresh gereicht? Wie ziet je nou de eet stof met boeltje fresh gereicht? Dan zag ik de eetstof, wie trokken aan het deer. Dit jaar morgen met een ijzenbond, die wie me voedst het weer. Hij vroeg me nou mijn nomen en glotst op zijn papier. Isaac klingde hem op het tij en zei, nu zijn we hier. De dit jaar morgen check zei hij zuur, hij zei, dit dash is rijd. De wota kroon is buiten, hij zei, jongens, ziet niet blij. Eet stof, eet schakken en fleisch. Wie ziet je nou de eet stof met boeltje fresh gereicht? Wie ziet je nou de eet stof met boeltje fresh gereicht? Een vroegmans met een maaltijdskort vroeg, hoe kroop je daar je toen? Isaac zei dat hem honger zou, hij wil een ganse koen. Vroegmans zei dat zij het rak, wie wisten ons niet rood. Alles wat nog even blijft is koud en fresh je brood. Isaac kan nog merken, hij zei, hoor je nog wat ik zei. Ik eet nog van een tierzien muil, brood me bloos een ei. Eet stof, hoor je nog wat ik zei.

zast in de vars. Nu ober aan de andere hand streefde zij naar een betret, dat heet een himmlischet. Daarom schämt Gott zich niet er Gott genannt te worden, dan hij haft voor aan een stad redgemaakt. Ik wens me wann ik dit empfalle beriepen kan, dat Gott een stad voor zijn tjinge redgemaakt haft. Wie heeft het zond? Een dag, dat is wat hij hier zegt, een oor wat van een stad dat moet zijn. Mij is zo dat is dat nieuwe Jeruzalem, dat een openbaring voor ons beschreven is. En dat te lezen geeft eenem een idee, hoe stroom dat wordt zijn. Hier komen we nu naar dat eng van Abraham zijn leven. En dit redt van de wichtigste proef die God te Abraham geeft. En dat heeft daarmee te doen dat God te hem zei dat hij zijn zoon Isaac opferen zal, de eensje versproken zoon, Isaac. 17e en 18e vers. Derchem geloven opfert Abraham zijn zoon Isaac als hem op een proef gesteld wordt en die versprekingen had, opfert zijn eensje zoon, van dem je zegt weer, en Isaac zal den zomer zijn. Nu, Abraham had ook nog andere dingen, aber dit weer die zijn eensje zoon genaamd weer. Eindelijk is dat woord zoon niet in de Hebreeuwse tekst. Isaac wil zijn eensje. Waarom? Wil en aan weer al de versprekingen verbongen. 19e vers. Wil hij daarmee rekenen dat God hem kan van dood afwijken, van woer hij hem ook in een gelijknis terugkreeg? God deed dit niet van Abraham verlangen, wat ze mij gans om eng van zijn leven. En de oorzaak is dat Abraham niet wat haar den geloven gehad, dat verheer te donen. Zeg maar, God wordt ons niemals op een gratere proef stalen, als wie verdrogen kennen. 1. Korinthe, de 10e kapitel, de 13e vers. Daar is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat alle man met bekend is. Aber God is true, en wordt niet toeloten dat je zullen am ratere verzacht worden als je verdrogen kennen. God deed Abraham niet zeggen dat hij Ishmael opverzullen, weet je waarom niet? Wist Ishmael niet de rechte jong weer? En dat tweede is dat Abraham dat niemals wat je doen had. Abraham had ze gooi God gepracht dat hij Ishmael niet wegschrikken zal. Hij wilde hem daar leven bij zich houden. Hij zei te God dat hij zal dem Ishmael doch loten, dem versprochene zin te zijn. Zeg maar, hij wil niet reed, dem Ishmael gaan loten, en hij wil niet reed, dem weg te schikken. En hij wordt ook niet zijn reed gewast, Isaac te opferen als die een baby weer, als mij zo. Hij moest leren dat Isaac zo bij 33 jaar oud weer. En dan wil Abraham reed, dem Isaac te opferen, wil zijn geloven sterk weer. Dat een doet wat met Isaac passiert, God zijn versprekingen weer en Isaac verbongen, en God wordt dem van dood terugbrengen. Dit is dan de proef van geloven. Nu, ik wil Abraham ook nog bechecken en bet een andere weg als wie am gewenlich zijn. Gewenlich denken we aan de besondere versprekingen die God te am geeft. Besonders met dat land en de grote nation die van hem komen wordt. Aber wat weer dat Abraham in zijn levenstijd kreeg? Wat zag hij werkelijk? Zeg maar, in zijn levenstijd zag hij tient van dat. Wat geeft God hem in zijn levenstijd? God geeft hem een heim. Als hij een jonge man weer in Ur en Chaldea, zei hij een dag, toen een stromme jonge vrouw, ik zie die goat. Ik wil mij met die bevrijden. En zo passeert dat ook. Dan een dag kwam Abraham naar huis en eindelijk weer er hem een heim van afgodsdienst. En hij zei te Sarah, de ware God heeft mij geroept. Hij wil haar dat wie deze steed verloten zullen. Sarah heeft vielleicht gezegd, aber du hast je hier een goede geschaft. Al die verwanten wonen hier, die vrienden wonen hier. En jo, woordest u heenreizen?
Abram said, Ik weet nicht. Sara, wat meinst du? Gott hat die geroopt und du weetst nicht wohan? Abram kon bloß sagen, Gott wort mi leider und ik war gone. Und so said Sara, Ik war mit ihm mit gone. Und so reisde sie auf, sie hadde mal ein kleiner Glover. Und so käme sie nach Haran. Und bleibe da, bat Abram sin vor der Terra, starf und sie anbegrovde. Dann trakke Abram und Sara ein Laut nur dort Land Kanaan, und da leit Gott sich von am Seine und seht zu am, ich war alles dunne für die, dort ich die versprochen ha, und ich war die auch ein Sehen geben. Nur dort es worden wirklich het Heim es, Abram und Sara, waren ein Sehen habe. Abram und Sara hatte den Grund für ein jährliches Heim. Dort wir so ein Heim, als der Herr will ha, dort junge Menschen nu ook zullen haben. Gott deed an nicht nur eine Schulschecke, wo sie lehren können, wat mit so ein Heim verbunden wir. Erstens seht he dort zu Abram, dat wann he wohl so ein Heim ha, als Gott gefallen wird, dann wird he matte von Papa und Mama weichtreiken. Dort ist endlich wat Gott meint, ganz am Anfang. Als he do Adam und Eva seht, darum soll ein Mann sein Vater und seine Mutter verloten und soll sich an seine Frau holen. Und die Seele ein Fleisch sein. 1. Mose 2,24. Ich habe niemals gedacht, dass ich so ein Großvater wird sein, der die junge Ältere sein wird, wo sie ihre Kinder abbringen sollen. Aber dort ist das leichteste Denk in der Welt, den Vater sein, was sie tun und nicht tun Seele. Die waren Fehler machen. Aber dort ist nicht meine Sache, bitte dort ich für den beten soll, und ich do dort auch. Wie machen unsere Fehler, und sie waren Ehre machen. Papa und Mama sollen da nicht mank spielen. Bitte waren die Kinder nur rot fragen, und dann nicht zu viel da mank spielen. Gott schickt Abram und Sarah so weit weg von ihrer Freundschaft, dass die nicht würde kennen, da mank spielen. Das Wichtigste für Ältere ist, dass sie ihr Heim ab dem Herr und sein Wort bauen. Jo, Abram soll sein Heim in Chaldea verloten, dort wie Heim, wo dort oft Gottesdienst wir. Josua redet davon in Josua, das 24. Kapitel, in der 2. Vers. Dort scheint so, dort nu besonders, willst du so viel Trouble und Aneinigkeit es mag morgen früh, dat er allerhand verregeld to jung befriede lied gegeeft wordt. En dat is ook zo mijn christelijke jonge lied. Mij is zo dat veel van die regel en dat rood dat gegeeft wordt, niet zo nedig wordt zijn, want wie jonge lied kunnen en God zijn woord aan je rechten, zodat ze hem geloven wandelen kunnen en een christelijke leven. Wanneer je bekeerd bent en de Bijbel ha, dan zul je hem geloven wandelen en jeder dag toop en God zijn woord lezen, en je het handgeven en God zijn weg te wandelen. Dat wordt de meeste trouble en een heim afweren. De vader zal hem geloven wandelen en handelen, en de mutter zal hem geloven wandelen en handelen. Aber wils wie nog aan zijn oude zin natuur ha, wordt dat niemals een ganz volkomen heim zijn. Ik heb manchmal een jonge Paulied zeien hier, dat ze een volkomen heim worden ha. Na jo, ik wens je dat beste daarmee. Aber je worden uitvinger, dat je ook een oude natuur hebben. Als Abram naar Egypte reizen wil, wegen de hongersnood in Kanaan, is mij zo dat Sarah wat gezegd had dat ze niet naar Egypte reizen wil. Aber ze reisde daarheen en als ze terugkomen vandoor, had Abram trouble met zijn neffe Lot. Hij had hem vielleicht zult in Chaldea loten. Jo, Abram wordt een geloofsman genaamd, en hij weet dat ook. Am wordt zo go een geloofsvader genaamd. En dag had hij zijn tijden, wanneer hij twijfelen deed. Als hij naar Egypte reist, verloor hij door meest zijn vrouw Sara, wil ze eindelijk gelogen had wegen haar tot de Egypte. Dat schijnt ook zo dat hij niet met God stemt, als Gott sieht, dass er Sodom und Gomorra vernichtet wird. Gott muss dazu am klar machen, dass was er deed, ein gerechtes Denk wir.
En jo, Abram weer bezorgd om zijn neffe Lot, en God deed hem uit de stad eruit brengen, dat heet Lot,

Jun lera zenne. Wann wir am Glaube wohnle, dann wort Gott uns door derk halpe. En behol nach ein Ding. Door es China en a Welt all, de so viel Erfahrung haft mit Menschheit, den en alle ere Troubles te halpe, ook met dat befriede leven aus Gott haft. Hij haft dat befriede leven gejeeft, en hij weet, wo dat zol zenne door met. Wann obrom ook zine vele hod, doch wann alles in Betracht genomen wordt, dann tjewi zei dat zin Glovis aanbeden leid am to gehoorzaam en zin leven, zodat het kunt van am gezegd worden, Rijme 4, de derde kapitel, en obrom geleefd God, en am wordt dat aangerekend als je rechtigheid. God is zegen, mijn vrienden.

dot program vad passiert. Ungefärligt bit CHPD 105.9 FM de Breg. Dot plottiga radio ut Elmer Ontario Canada. Hört jeder Werk ab et selbe Zifferblatt. Dot vad passiert schol vi jeder Donnerdag klock 9 smorgas, klock 2 nu middag und klock 8 uves ut. Je kan ook op onze internet zied horchen van de tiden nicht passen. De zied fing je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyne. Ik vraag me dat ik jullie even de luft van duinen kan. God te zien en wat next het moet.

0: Nu måste Ruud oba nu hus fara. En Marieke, de har Ruud så gärna. Dan säger sig till er en pappa, pappa, tjener vi Ruud också nicht begleiten, bitte bohn? Nej, sagt er, det är doch bloß de Verwandte von unserer Nobelschule, wo det ut seine. Oba ist hier Ruud so gut, bitte, bitte, kann er doch mit fara. De papa kon ar nicht mehr aufsagen. Hij beredet alles mit de nobas, ob dat in ordning wie, en zo voren ze ook bitte boon, en houden zich dat thuis gezegd. Ob het voor jen bloos eine weet, en met eimel kwam een brief. De brief kwam uit de krankenkas. En wat stond daar binnen? Marieke dorft voren, en ze kon sogar zelfs zich het krankenhuis uitzetten. In de krankenkaus wordt jeder dag 5 moed betolen. Bloos den rest moest haar richter dan zelfs uitholen. Wie dolt nicht herrlich. Die pakte de zaken. De papa nam nog poort door oorlop. Hij wil ook zelfs Marieke door een krankenhuis brengen. Marieke nam afscheid van ihre nober, tante Jenny, onkel Gerard en de jongens en werd letterlijk daarover.
1: Wat voor gouden nobas had ook de herrichter met zijn dochter Marieke? En wieveel help en muitjong kreeg hij van zijn nobas? En wie goud werd het ook voor hem, uit te duschen en taup te beden voor de ganse zaak om help ook voor Marieke zijn dochter? En nu had het geklopt, de krankenkaus overnam een grouten deel van hem geld. En het wees er wiet, de vader en Marieke pakte de zaken om door naar de Tienerkrankenhuis te voeren. Ze waren op een weg. Doch wo wordt het Marieke ergoene, wann ze op eenmaal ganz allein blijft? Klar, de Ruud heeft ze tjaneliet, aber wat ze ook eenmaal tijd voor Ruud hebben? Doch wo dat bij Marieke wiedergoene wordt? Oh, van daar riet ons de tijd niet meer te om donen te horchen, aber ik voor Ruud die woud. In de nächste Tienerstund, im tweeden deel, wo stimmt Maya davon hier?

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?